0: Bejong Longchen Nianchen Likung Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Nianchen Shichap Likung Je Beke Lechen Jutong Xiaji Yan
1: Namo Ge Tuenqin Beke Ge Lamne Nianchen Xu Kandilin Ge Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mima Guinqiap Longchen Likung Ge Beke Chin Lam Yi